Eden FM. Jou stem in die paradijs. Jou nieuwe wereld. Bly altijd een gelig. Eden FM. Jou stem in die paradijs. Ware kameraadskap.

Golf Club of Golfbane. Dit is waar ons saam met u vanochtend is. Dit is die Bandien Hoërskool in George se Golfdag. En ons bring vir jou een paar onderhoude en inlichting rondom vandag se geleentheid. Gesels met van die borge, gerade voor gesels met die span van Techcore, wat deel is van die borge hier by hierdie geleentheid. En vertrou dat ons later

0: wanneer toen kraakt, kan je
1: het
0: en dan vier tussen 4 en 5. De laatste schroef, dan vier met die luisteraars hersens, kan je hier op 1FM jouw stem in die paradijs. Bijbaar welkom, lekker om je deel te kunnen van vandaagse uitzending. Maar kom eens gaan voort met die klanken. Dit is Tasha.

luisteraars die jou hier in de FM, jouw stem en die paradijs. Jij kan zang, kan je?

0: Zes jou, stem met die paarden, ZDS Eden FM. Goedemiddag en baie welkom, leuk om samen jou te kan keier. Rechtstreeks hier vanaf die Park Dean Senior Secondaire School, of Park Dean Secondaire School, waar die golfdag plaasvind. En nee, ons is hier by die school nie, maar ons is hier by die George Golf Club, sy bane, of sy golfbaan. En baie lekker om saam hier te kan keier. Hierdie is ons African Gospel Gleef op 'n Sondag tussen 12 en 1. En die lied waarna ons geluister het, ek moet vir jou sê, as ek sê ek is mal oor die lied, gaan het nie oor die moves nie of so nie. Maar die lied sê, lead me through this world's sorrows. Father, Father, Father, Father, I thank you for your for you preserved me. Lead me, O Father, lead me, Savior, in all the sorrows of this world, Father, and for you still protect and keep me. As ek altyd na liedere soos hierdie luister, gaan ek kyk, wat sê die vertaling daarvan, en dat sê ons nog vir jou alles, ne, van die lied, so getiteld, Lead Me, My Savior. Maar jy is ingeskakel op Eden FM, jou stem in die paradijs, en ek het een jong man wat die saam my keier, jy kan die microfoon nader bring, wat is jy naam?
1: My naam is Tabik, iets hard boy.
0: Tabik, kan ek so sê, is ek fijn, Tabik, yes. Okay. Graad, hoeveel is jy Tabik?
1: Ik is graad 12.
0: Graad 12, wat beteken jy is een matriculant?
1: Yes.
0: Wanneer is die matriculant?
1: Die 22 September.
0: Toe ek het vraag, toe smile die man, want hy sy pak is al reg al, van kop tot tone, is nou net die feit wat moet ingesit word, ne? Is het reg so. Maar jy is ook betrokken, nie net as een leerder by die school nie, maar jy is ook in ander hoedanigheid betrokken by die school. Praat saam met my.
1: Ek is die school, in die school se vier jaar en soveel as die school se deputy het boy.
0: Jo. Nou wat maak jy vandag hier by die golfdag, speel jy ook?
1: Ek speel nie, maar ek is hier saam met die media.
0: So jy doen al die praatwerk vandag?
1: Yes.
0: Ok, nou kom vertel jy vir my en vir die luisteraars asseblief, Tabik, hoe was jou ervaring tot dusver op die baan, die golfbaan? Jy het letterlijk moes rondgerij, ons kan nie rondgerij met die bus op die veld, dan jagel ons af, want ons mag nie met so'n groot voertuig op die veld, maar jy het een golfkarretjie wat jy op en af mee rij. Hoe is die ondervinding?
1: Tot dusver lyk het vir my baie goed en dit inspireer my baie, maar soos ek vir die juffrou gesê het, ek sal nooit golf speel nie, want soos die man is een stress hier op die veld, lyk sal ek maar nie, ek sal wat blij waak is.
0: Dus die stressvlak is hoog?
1: Die stressvlak is hoog.
0: Daar sê, is daar baie spelers?
1: Daar is wel baie spelers op die veld, ja.
0: Yes, en dis baie, baie lekker om hulle te sien. Die weer het hier so lekker uitgedraai, of is dit goeie weer vir golfspelers, denk jy?
1: Ek denk glad nie, dit is een goeie weer.
0: Hallo van een sonskyn dag.
1: Yes.
0: So dat die bal
1: in die rechte richting kan bereik.
0: Rechte richting kan bereik. En julle paar balle daar in die water gesien ingaan al?
1: Nog nie.
0: Nog nie een paar gesien daar binnen nie. Maar dis lekker. Vir jou mede jong manne, graad 12, nee, wat luister na die radio, ouers wat luister na die radio, volgende jaar is die 40ste bestaansjaar van die school, kan jy dit glo? Jy is hoe oud?
1: Ek is nou, ek raak 19 jaar.
0: Jy raak 19 jaar, so jy nou moet wiskunde doen, 40 minus 19 of 19 minus 40, waar kom ons dan by uit?
1: Dan kom ons by 21.
0: 21 kom ons uit, daar sê, 21 jaar waar jy nie by die school was nie, maar hoe was jou ervaring? Kom ons praat een bykie oor jou en jou ervaring by Park Dean Secondaire School of Hoërskool.
1: My ervaring by Park Dean Secondaire was om my, ek kan altyd sê dat vir die jong mense onderkant my en die jong mense my straat en die jong mense my gemeenskap gaan die story wat ek kan deel, wat ek ervaar het op Park Dean Secondaire, baie inspirerend wees en dus kom ek elke keer as ek saam jong mense praat en dan praat ek oor my story wat ek by die school gehad het. As een jong man, toe ek by die school kom in graad 8, was ek een van die stoutste mannen gewees, soos die juffrou ook weet. Graad 8 het ek was een man wat ook daga gerook het, en ook mijn goedjes aangevangen tot binnen een graad 10 in. Graad 10 in het begin van het jaar maak ik een ontmoeting met de jaren in. Dat is waar mijn leven radicaal komt veranderen. En toen ik graad 10 mijn ontmoeting met de jaren maak, doe ik niet aanzoeken, maar ik was gekies om 4 jaar te doen voor de school in. Ik had mijn speech delivered, toen ik mijn speech klaar delivered, was ik gekies om in 4 jaar te dienen. In graad 11, dit jaar werd ik gevraagd om weer in 4 jaar te dienen, omdat ik goede leiderschap uitbeeld. En in graad 12 werd die school, ze graad 12 gestemd, wie moet onderhoofdjes en wie moet hoofdjes. En ik was wel gestemd voor onderhoofdjes. Zoals ik kan zeggen, mijn ervaring bij de hogeschool was bijna goed geweest. En dat was voor mij zelf bijna inspirerend om die op te geven, maar aan te houden met een goede werk.
0: Wie doe je nou zo gezels, Dabby, die feit dat die besluit wat je gemaakt hebt met die radicale verandering in je leven, het baie dingen positief voor jou uitgewerkt?
1: Yes.
0: Kan je zelf zo zeggen? Yes. Wat was en wat is, is niet diezelfde niet.
1: Is gelaten, nie.
0: Maar zou jij voor jezelf kunnen zeggen, als je moet terugdenken, als je zo aangegaan met hoe je geleefd hebt, toen je op school gekomen hebt, met die gedrag wat je gehad hebt, denk je je zo geweest waar je vandaag is?
1: Ik denk niet zo, nee. Van baie van mijn vrienden wat ik samen bevierde in haar tijd, baie van hulle het afgestorven in haar tijd, because ik was niet mijn dagaroker, maar buitenkant was ik ook samen met mannen wat een gangster is en betrokken was. En toen ik dat achterlaat, toen kon ik zien dat daar goed verandering in mijn leven ook is. En baie meer respect van mensen ook afgekregen.
0: Kom ons gesels, daar is jong manne en jong dames, kinders jonger as jy, wat moeilijk vandag ook voor een keuse staan waar jy gestaan het, twee jaar terug. Wat wil jy vir so'n jong mens sê, wat een boodskap sê jy vir so'n jong mens gee, wat voor keuses moet staan en een rechte keuze moet maken aan die einde van die dag. Want die keuze bepaalt dan jou toekomst ook.
1: Zoals ik altijd zie op die sociale media's waarop ik ga, is mijn boodschap altijd voor mij belangrijk dat zij moet zo kan bekeren om een verandering te kunnen zien. En baie jong mensen willen dat horen. Baie van hulle wil horen die lekkerte van die evangelie. Maar my punt waar ek gaan is bekering. Because die Bijbel sê, sonder bekering is daar geen verlossing. So as die jong mensen hulle nie gaan bekeren, gaan hulle nooit uit die omstandighede uitkom. Die verlossing beteken nie net dat hulle verlos gaan word van die draaks en die dwelms en allerlei goed. Maar waarvan hulle ook verlos kan word is van hulle omstandighede. Ek weet wel in wat omstandighede hulle is. Maar hulle kan verlos word uit die omstandighede. Soos by my het baie omstandighede van my ook kom verander. En dan is mijn favorite script, Job 8 vers 7, wat sê dat, in die begin sal het gering wees, maar die einde daarvan sal baie groot wees. En baie jong mense gee in die begin al reeds op, maar hulle sien nog nie die einde nie. Yes. Because die Bijbel sê dat hy is die begin en hy is ook die einde. So as hy jou in so begin het, sal hy jou leid tot binnen so einde en so einde sal beter wees dan so begin.
0: Wat is jou toekomstplanne?
1: My toekomstplanne was geweest om een pilot te word, maar intussen tyd kon ek daar uitkom, omdat die vakke by ons school dit nie vir my toelaat nie. Okay. Maar wat ek nou so graag wil gaan studeer is theologie, om een pastoor te word.
0: Daar sê, ek sê baie keer, en dit was my visie al die jare in my leven, is dat, en dis ook een spreek of woord of een sinsnede, wat sê, the path to the mountain is never the same, but the view is the same. So baie kere, as jou visie is daar so, maar die pad wat jy loop om daarby uit te kom, is nooit altyd dieselfde nie. Sekere mense het 'n reguit pad, ander mense het 'n skewe pad, ander mense het kronkels, maar aan die einde van die dag ga jy nog steeds die view sien as jy net die pad gaan voltooi.
1: Yes.
0: Moontlik nie vandag nie, maar een dag sal ek daar agter sit en dan sal jy die een wees wat daar die vliegtuig sal vlieg.
1: Yes.
0: Nee? Daar is ander manier hoe jy ook dit kan bekom en bereik wat jy wil bereik, maar moet nooit tou opgooi nie. Maar jou boodskap, glo ek, is nie net vir jong mense nie, maar vir elke een wat luister na hierdie vandag.
1: Yes.
0: Nee? Hou aan met die werk wat jy doen, moet nie tou opgooi nie. Nee, daar is een liedje wat ook sê, die Heer is nie klaar met jou nie. Nee, so hou net aan. Ek weet, die matriek afskeid kom aan, maar ek weet ook, daar is een matriek examens wat voorlê, sterkte daarvoor ook, maar behou die gesindheid wat jy het, ne, en jy kan dit hoogtes bereik. Maar baie dankie, jy kom gesels met ons, kom kuier met ons, is lekker met jou te gesels. Maak later weer by ons een draai, want jy die stressvlakke van al die mannen gaan laag maak het, om so te stel. Nou kom gesels jy weer met ons, een bykie oor hoe dit gaan daar aan die buitenkant. Ne, ek bly maar hier binnen, waar dit veilig is. Ek denk, jy het een paar sterkskoene aan om jou vast te hou, jy op die grond aan die buitenkant, met die wind wat die waai. Maar ek denk, ons geniet het elke oomblik, geniet ons daarvan. Maar prachtige dag vir jou verder.
1: Baie dank.
0: Daar sê, dis jou stem in die paradijs. Hierdie is Eden FM. Grant, kom ons gaan voort met ons African Gospel op Eden FM.

Apostel Fries en Pangasitia en Pastor Leon, ons ere president, lieve luisteraars wat saam met ons gesels het voor die programme vanoggend. Song

0: voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed 24/7.
1: Sy liewe luisteraars, weer eens welkom terug op jou gunsteling radiostasie. Ons praat met nog een speler, Sumeri. Sy is hierso en sy is ook deel van die golfdag hier op het George Park, die secundaire school wat hierdie dag reel. Sumeri, hartelijke goeie middag, hoe gaan het?
2: Goed, dankie.
1: Hoe vind jy hierdie golfdag van Park Dien secundaire school?
2: Dit is baie lekker, hier is net baie bome, so ek steen baie bome vast, maar verder baie lekker, dankie.
1: Dan sê, wat is jou ervaring vandag hier op hierdie golfbaan? Is dit die eerste keer wat jy speel?
2: Dit is die eerste keer wat ek hier speel, my pa het al baie gespeel, maar is baie lekker hier som.
1: Ok, baie interessant. Nou, vir een jong man of vrou wat na die radio nou luister, wat is jou woord vir iemand wat ook wil golf speel?
2: Ek sê, jy moet maar net probeer, het gaan nooit makkelijk raak nie, dit word nooit makkelijk nie, maar dit is baie lekker en het laat mens lekker voel om in die natuur te wees, so probeer maar.
1: Ok, baie interessant, nou, voor ons nou tot ziens even die luisteraars, enige laatste woorde van jou af?
2: Ach, als lekker, lekker zondag, rustige dag vir julle.
1: Dan sê, enige iemand wat jy wil groet op die radio, wat nou na jou luister?
2: Ach, maar vir my familie, vir my ma en my boeties, by die huis.
1: Wat is hulle name?
2: Hulle name is Pieter, Sjaal en Saarke.
1: Ok, baie interessant. Nou, Soenai, baie dankie nie en een mooie dag vir jou verder.
2: Baie dankie.
1: Dan sê, dit is een van die spelers hier op jou gunsteling radiostasie wat lekker saam met ons gesels hier op by Eden FM, jou stem in die paradijs. Daar sê, lieve luisteraars, weer eens welkom terug hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Ons nog steeds hier by die golfdag hier by Park Dien secundaire school en saam met my is meneer Denham. Meneer Denham, hartelike goeie middag, hoe gaan het?
3: Ja, baie goed, dankie. Gaan met jou.
1: Alright man, kan jy vir die luisteraars een bykie vertel oor die golfdag wat tans aan die gang is? Hoe is die atmosfeer hier so?
3: Nee, is baie besig en baie lekker. En, bykie swak golf, maar is kat maar.
1: Daar sê nou, meneer, is dit die eerste keer wat jy op hierdie golfbaan speel?
3: Nee, seker nog my 20ste keer.
1: Ok, en hoe was die vorige 19 kere wat jy op hierdie baan gespeel het al?
3: Die laatste keer toe ek hier speel was vir Legacy Golfdag en het was nogal goed. Maar beter as nou.
1: Zeg alweer?
3: Beter as nou.
1: O, ok. Dat sê, enige laatste woorde van Ea voor ons, tot ziens even die luisteraars.
3: Nee, want lekker manne. Lekker zondag.
1: Dat sê, dit is meneer Denham wat so lekker saam met ons gezels. Kom, lieve luisteraars, weer eens welkom terug hier op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, jou stem in het paradijs. En ons gesels saam met een van die onderwijsers hier so by die Park Dien secundaire hoërskoolse golfdag. Dame, goeiemiddag, hoe gaan het?
4: Goeiemiddag, dit gaan goed, dankie sê jou.
1: Alright, kan jy vir die luisteraars een bykie vertel, wie is jy?
4: Ek is Shannon Buys en ek is een onderwijs op die Park Dien secundaire.
1: Is dit baie lekker daar vir jou?
4: Ek geniet het, werkelijk waar, onder die personeel soveel as met die leerders.
1: Hoe is die dag by die golfdag tot dusver vir jou as een persoon?
4: Ek het een baie goeie dag by die golfdag, ek denk ek geniet het verskrikkelijk en volgens my is het een baie groot sukses. Ons het nou al soveel spelers by ons gaakje gehad en ek denk tot dusver is hier die beste gaakje.
1: Nou, hoekom sal jy nou sê dat die beste tot dusver?
4: Die mense gaan gelukkig weg. Ek denk van hulle, kom nie met een glimlach, of een proud chance met een glimlach, maar die oomblik wanneer hulle wegstap, stap baie van hulle met een breed glimlach weg.
1: Baie interessant, vir wie wil jy groet op Eden FM wat nou na jou luister?
4: Sjoe! Ek wil my gesin groet. Middag, middag, en dan my collega's.
1: Wie se gesin wil ek weet?
4: My ma by die huis, my broers, sisters, daar sê.
1: Daar sê, dit is die stem van een van die onderwijsers hier by die George golfbaan, lieve luisteraars, wat lekker saam met my gesels op die gunsteling radiostasie. Ons gaan lekker na een stukkie muziek. As ons terugkom, dan gesels ons lekker weer verder.